Zoon, je koud komen! Je koud in mijn kwakko! Je vijf in mijn vijf! Le man, zoon!